Annick Jampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Ter Schelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Zes uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Eden. 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

Confession of the Groove.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort 5 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemorgen op deze snikhete zaterdag 27 juni 2026 is het 10 uur geweest. Je hoorde Ariana Grande, 5 Seconds of Summer. Nou, het voelt veel langer. En Foreigner. Oei, wat een week. Maar het is zaterdag, dus gewoon goedemorgen met James Bay en Jonas Blue, Maleve, Edge of Desire.

Chew on my heart van James Bay hier op Studio Radar. Zo moet het voor een heel wat mensen gevoeld hebben afgelopen week. Want ja, er was natuurlijk veel onzekerheid over de festivals, of ze wel of niet door zouden gaan. Zo zijn er heel veel dingen afgezegd. Zijn gingen de scholen dicht vrijdag met code rood. Werd Defcon bijvoorbeeld afgezegd. Niet eens uitgesteld, want zo makkelijk gaat dat niet. En je kunt dat niet zomaar even een ander weekend tillen. Maar gewoon voorbij. En al met al, je kunt er boos om zijn, je kunt er verdrietig om zijn. Maar ik ben zelf gisteren ook nog even naar buiten geweest en het is gewoon warm. En dan moet je niet denken met die bak aan alcohol. Nou, misschien wat andere plezierverhogende middelen die op dat soort festivals worden gebruikt, dat de halve bende uitgaat. Kan gewoon niet. Wat wel kan, is dat je gewoon lekker naar de radio kan blijven luisteren voor 2 uur lang. Goedemorgen voor jou hier op Studio Reden. Straks met Ravin de Lee met Love Me Not. Na Groove is in the Heart.

Irvin Lenné met Love Me Not op deze zaterdagochtend. Kijk ik even naar de planning en is het wel weer heel erg interessant. Want ik heb het een tijd geleden over onze planner gehad dat er allemaal liefdesliedjes in stonden. Dat ik dacht, wat is er met de planner aan de hand? Ik weet niet weer of we in dezelfde vibe zitten, maar je hoorde natuurlijk D-Light met Grooves in the Heart. Net was het Love Me Not. En nu is het De Bos. En De Bos heeft natuurlijk heel veel liedjes gemaakt die over liefde kunnen gaan. Maar dit is wel een van zijn allergrootste hits. Het is Hungry Heart hier op Studio Reden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens nu 2 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

veelvuldig gedaan. Het was donderdag op vrijdagnacht natuurlijk dat het Nederlands elftal tegen Tunesië speelde. Het was om 1 uur. En daar hebben we gelukkig 3 keer uitgebreid mogen klappen voor een 3-1 overwinning. En de volgende pot staat natuurlijk te wachten van maandag op dinsdag nacht. En echt nacht nu, hè. 3 uur 's nachts. Eens kijken wie dat gaat redden. Zo dadelijk al je Wise Man van James Blunt na Max en Andy Grammer met The Thing I Love.

herkenbare vocalen van James Blunt met Wise Man hier op Studio Reden. Over herkenbaar gesproken, er komt straks echt een immense classic aan, namelijk In Excess met New Sensation na de Jonas Brothers met Who's In Your Head.

Van het album Kick was dat New Sensation in Excess uit 1988 alweer. Hoor je zo dadelijk ook nog George Ezra met Shotgun. En als het lukt ook nog Talk Talk met It's My Life. Na de soundtrack van Stratopolis 2 is de Shakira.

0: 11 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juli voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen de grens en Duiven 10 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Dat komt door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ruben Hillen met 20 Seconds hier op Studio Reden. En Ruben Hillen staat natuurlijk aan het begin van zijn carrière. De volgende artiest die heeft al een hele carrière achter de rug. Zelfs zo groot dat het een probleem is geworden voor haar biografische film. Madonna vertelde namelijk in een interview met Interview Magazine dat filmstudio Universal Pictures uiteindelijk de stekker uit haar biopic heeft getrokken, omdat ze er gewoon geen geld voor hadden. En ze zegt, ja, ik heb 2 jaar aan de scripts gewerkt met allemaal productiemedewerkers om het van de grond te krijgen. En uiteindelijk kreeg Universal en ik ruzie over het budget. Kijk, ik heb gewoon een buitengewoon leven geleid. Echt een heel groot leven, dus ik had een groot budget nodig. Ja, was Universal het niet helemaal mee eens. Die had zoiets van, zoek het uit, dit gaan wij zeker niet doen. Nou ja, dus dat moet nog even wachten. Wat wel nieuws is, is dat komende week haar 15e album uitkomt. Confession on the Dance Floor, number 2. En daarin gaat ze, als het goed is, weer heel erg choqueren. Dit is even naar classics, Borderline van Madonna.

Pink met Just Like a Fire hier op Studio Reden. En daarvoor was het Borderline van Madonna. Miles Smith, ook over succesvolle carrières gesproken. Heerlijk aan zijn carrière aan het werk met een banger. Stay If You Wanna Dance hoor je straks na Snow Patrol met Shut Your Eyes.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de grens en Duiven 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels weer vrij. Verderop staat file tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijzoord 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

lekkere platen. Miles Smith, Stay If You Wanna Dance hier op Studio Breden. Zo dadelijk is het Heartbreaker van Mariah Carey. Na een plaat waarvan ik denk van ja, deze artiest die hoort eigenlijk wel een beetje van het weer. Niet alleen omdat er vast ook wel mannen, maar ook heel veel vrouwen het warm voor het krijgen van hem krijgen. Maar het is gewoon bestemd, denk ik, dat deze man momenteel gedraaid gaat worden. Eros Ramazzotti, Mace Belle, Questo Amore, hier op Studio Breden.

Mariah Carey met Heartbreaker hier op Studio Reden. Hoor je dadelijk Armin van Buuren met Not Giving Up on Love. Daarvoor komt Jan van Gelder ook nog even de studio in. En is het ook nog Sam Fender en Olivia Dean. Want wat gebeurt er als je twee ontzettend succesvolle solo-artiesten bij elkaar zet? Is dat dan een garantie voor succes? Nee. Deze twee hebben ook nog wel even in de spagaat gezeten of ze überhaupt met elkaar samen zouden gaan werken. Maar het is maar goed als ze het gedaan hebben. Rain Me In, topplaat, hoor je nu hier op Studio Reden.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In hier op Studio Reden en voor Mariah Carey met Heartbreaker. Ja, een beetje Heartbreaker ook was het wel, want Jan belt net dat hij het niet gaat redden om in de studio te zijn. Er was onderweg iets gebeurd waardoor het hem niet ging lukken vandaag. En ik zei, nou prima Jan, geen enkele moeite, spreek ik het weerbericht gewoon even in. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter en de kans op neerslag gaat toenemen in de gemeente Reden met vanavond kans op een klap onweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 35 graden en is de wind zwak rond windkracht 2. Vannacht is het bewolkt met kans op onweer en koelt het af tot ongeveer 20 graden. Dat is lekker! Ik vond het helemaal niet erg om het weerbericht even zelf te delen met je. Dat betekent dat vanavond er en hopelijk een buitje gaat vallen en dat die ramen even lekker open kunnen.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Armin van Buuren, Not Giving Up on Love, hier op Studio Reden. Nou, het was weer even twee uurtjes lekker wegsmelten hier in de studio, maar dat heb ik met alle plezier voor jou gedaan. Hopelijk komt het goed met Jan en is hij later vandaag dan wel morgen weer terug in de studio om jou het weer te vertellen. En tot die tijd doen we het gewoon lekker zelf. Heel kleine moeite. Goed om te weten is dat Studio Reden natuurlijk weer de hele dag doorgaat met lekkere muziek. Neem ons mee via de app. Dat kan via de Google Play Store of de Apple Store. Of luister gewoon ouderwets op FM. 106.9 of 107.2 FM. Spreek ik jou morgen weer, 10 uur sharp, hier op Studio Reden voor de nieuwe Goedemorgen. Abong is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staan files tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer met een kwartier vertraging. Verderop richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 8 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Geniet van je zomer. Dit is Duur.

0: en Doerland.
1: Ja, lekkere platen van deze Bruno Mars. En je hoorde I Just Might. Ik heet je van harte welkom. Het is inmiddels 12 uur geweest op deze zaterdag.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Zevenaar 5 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op richting Duitsland tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. En daar is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

jaartje of twee geleden deze Purple Disco Machine, you de Hypnotize. En daarmee werd de tijd alweer even naar half één op deze, nou ja, toch wel warme zaterdag. Ik wou het graag nog niet over hebben, maar goed, het komt er zo van. Dit is Olivia.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor 7 naar 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en Doorland.
1: Ja, wat een geweldige bak energie toch weer van die Calvin Harris. Daarmee starten we en je hoorde Blame. Nou, tweede uur is inmiddels weer begonnen. Keetje, van harte welkom. En ik start

in de archieven voor deze plaat. Hè? I Wish, en je hoorde Stevie Wonder. Ik denk zelfs dat het de jaren 70 is geweest. Ja, moet bijna wel. Studio Reden met nu ronde

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files in Gelderland. Tot beginnen de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. En de andere kant op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven daar ook een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het overwegend zonnig en opnieuw heet. De maxima bereiken 34 tot 38 graden. Vanmiddag blijft het droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond trekken enkele onweersbuien over de regio. Begin van de nacht is er ook nog kans op een onweersbui. Later wordt het droog. Het koelt af naar 20 graden. Zondag volgen tijdens de ochtend en begin van de middag meer buien. Mogelijk met onweer. Eerst kan het nog 30 graden worden. Na de buien is het een stuk aangenamer met een westenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controle staan een kleine 10 minuten oponthoud. En dezelfde A12 vanaf Duitsland naar Arnhem voor Duiven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Waar ik een hele warme zaterdagmiddag mag wensen. Zojuist Los Del Rio van, met Macarena natuurlijk. En we hadden ook nog Dinner Party van Niall Horan. Ja, ik ben de komende twee uur bij met lekkere muziek. Zoals nu Berlin.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud. En de andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Oudijk en Duiven ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ultra, Talk to You en wat ook nog Dua Lipa met Houdini. Studio Reden op je radio met onderweg Chef Special. Maar is nog even, ja, deze. Train, Hey Soul Sister.

0: 90.9 FM. Dit is Studio Eden. 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de N325, Duitse grens Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd, vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Drumwrecker Summer.
1: Cordo van Meerden.
0: En ook nog Davina Michel met Better Now. Nou, nog een klein uurtje bij op deze warme zaterdagmiddag. Ik wil wel dansplaatjes draaien, maar misschien is het daar ook wel een beetje te warm voor. Dus hier is...

Pointer Sisters en Jump. Al krijg je het er wel een beetje warm van. Hè? En daarvoor hadden we ook nog Ed Sheeran met Camera. En dat hoor je natuurlijk hier allemaal bij Studio Reden. Met onderweg muziek van Gabriella Kilme. Sweet About Me. Dat doen we naar deze plaat van Martin Garrix. Dit is So Far Away.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de N325, Duitse grens Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 1 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Papa Don't Preach, Madonna natuurlijk. En wat ook nog Direct met Won't Fall. En dat hoor je hier op Studio Reden. Waar ik jou weer in mijn laatste half uurtje zit. Straks Jan van Gelderen, die praat ons bij wat het weer gaat doen. En tot die tijd hebben we ook nog Corinne Bailey Rae.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het overwegend zonnig en opnieuw heet. De maxima bereiken 34 tot 38 graden. Vanmiddag blijft het droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond trekken enkele onweersbuien over de regio. Begin van de nacht is er ook nog kans op een onweersbui. Later wordt het droog. Het koelt af naar 20 graden. Zondag volgen tijdens de ochtend en begin van de middag meer buien. Mogelijk met onweer. Eerst kan het nog 30 graden worden. Na de buien is het een stuk aangenamer met een westenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

My Hometown, Bruce Springsteen, oftewel The Boss. En ook nog Nielsen en Miss Montreal met Hoe. Ja, hoe moet het nu verder? Want het zit er alweer bijna op voor mij voor deze zaterdagmiddag. Nou, gewoon hier lekker op studio reden houden, want de muziek gaat gewoon door. Ik wens jou nog een hele fijne zaterdag.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 4 uur.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de N325, Duitse grens richting Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

evenementen in het land. En natuurlijk ook op de radio. Je hoorde zojuist Kensington met Streets. En hiervoor Reven Lené met Love Me Not. Morgen zet RTC De Laak in Reden de deuren open voor iedereen die kennis wil maken met tennis. Tussen 10 en 1 uur zijn jong en oud welkom op het tennispark. Er is een trainer aanwezig. Bezoekers kunnen hun slagkracht testen met een snelheidsmeter. En ook een ballenkanon staat klaar. Van 11 tot 12 uur is er een clinic voor kinderen. Er zijn er verschillende tennisspelletjes. Aanmelden kan via de website van RTC De Laak. Aanmelden voor de open dag kan via rtcdelaakreden.nl. rtcdelaakreden.nl. Gek op natuur en geschiedenis? Dan moet je morgen echt in Roosendaal zijn. Gidsen van het IVN nemen je namelijk mee gratis mee op een super interessante wandeling langs de meest historische monumentale bomen in de dorpskom. Je leert hoe deze groene Roosendaal eeuwenlang in het

0: bepalen. De start is om 2:00 middags, dus trek je wandelschoenen maar alvast aan, dacht ik zo.
1: Absolute Classics. En het beste van nu, je hoort ze op Studio Reden.
0: Zo is het, vrienden. Wij gaan lekker door met de muziek. Max en Andrew Grammer komen eraan met Thing I Love. En nu uit het verre verleden uit de jaren 80, de Robantics. What I Like About You.

0: Dat waren Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Die voor de romantics uit het verleden, What I Like About You, op deze zonnige zaterdagmiddag bij Studio Reden. Wij zijn bezig met Reden Roosendaal Centraal. Straks Suzanne Freek halverwege, dat zijn we nog niet helemaal. En Bruno Mars, Treasure en nu Madness Embarrassment. Blijf erbij tot aan 6 uur.
1: Studio Reden.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: fiets voor ome Joop's Tour. De bekende fietsvakantie bleef van 26 juli tot en met 1 augustus de 76e editie. Vanuit sportpark Nevelhorst in Didam maken de deelnemers dagelijks tochten door Gelderland. Op het programma staat ook een bezoek aan de spelerij in Dieren. De vakantieweek is bedoeld voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. En aanmelden kan nog steeds. Aanmelden, dat doe je via de website omejoopstour.nl. Dus hou je van fietsen? Heb je zin om mee te gaan met Ome Joop's Tour? Ome Joop's Tour is erg populair. Leuke fietstocht voor iedereen dus. Dan ga je lekker aanmelden via omejoopstour.nl.
1: Dit is... Studio Reden.
0: Ja, in afwachting van de feiten uit de pophistorie heb ik nog wat lekkere muziek voor jou. Jonas Brothers, die komen eraan. Only Human. En nu James Morrison. You.

Want 27 juni zit vol mooie verhalen uit de popgeschiedenis. Op 27 juni 1969 verscheen het debuutalbum van David Bowie. Nog voordat hij wereldberoemd werd als de man achter Space Oddity. Een jaar later, in 1970, bleef de Nederland zijn eigen Woodstock. In het Kralingse Bos in Rotterdam ging het Holland Pop Festival verder met optredens van onder meer Jefferson Airplane en Santana. Het werd de eerste grote meerdaagse popfestival in ons land. In 1984 bracht Prince het album Purple Rain uit. Dat zou uitgroeien tot een van de succesvolste platen aller tijden. En dichter bij huis, op 27 juli 2019... kwamen de Fatal Flowers nog één keer bijeen voor een reunieconcert in Paradiso. Het optreden was een kwartier uitverkocht... en bewees hoe geliefd de Amsterdamse rockband nog altijd is. En nog een verjaardag. Op 27 juni 1955 werd Glenn Medeiros geboren. De zanger die later een wereldhit scoorde met Nothing's Gonna Change My Love For You. Kortom, 27 juni laat zien dat popgeschiedenis nooit stilstaat en dat goede muziek generaties blijft verbinden. Nog meer pophistorie en popfeiten morgen in Reden Roosendaal Centraal. Vrienden, gaan wij door met Alex Warren.

0: 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de breuk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk staat 3 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet van je zomer. Dit is Studio Reden.
4: Reden.

lekker toch, Louis-Jardine met Ben Arnie. Welkom terug maar weer. Ja, we begonnen dit uur met Pharrell Williams, Marilyn Monroe, bekende filmartiest uit het verleden. Het jaar 60 was ze razend populair. Ja, dat dus allemaal op Studio Reden. En we gaan door tot aan 6 uur met Reden Roosendaal Centraal. En voor de groeten en de felicitaties stuur je bericht naar studio@studioreden.nl of gebruik de gratis Studio Reden app. Straks regio-informatie, wat later feiten uit de pophistorie. Pink komt eraan. What About Us? En nu Avril Lavigne. I'm with you. I'm

0: om, maar niet getreurd hoor. We zijn er nog tot aan 6 uur Rede Rotterdam Centraal. Shabushi en Miles Smith waren dat met Blink Twice en hiervoor nog Pink met What About Us. Kinderen tot en met 13 jaar kunnen deze zomer weer timmeren tijdens de traditionele huttenbouwweken in Velperreden en Dieren. In de Reden gaat Revac van start op 10 augustus met op de slotdag een feestelijke afsluiting bij de Kano-vijver. Een week later zijn ook Madirodam in Dieren en de bouwbrug in Velp aan de beurt. In Dieren staat alles dit jaar in het teken van games en spelletjes. Inschrijven en meer informatie zijn te vinden op de websites van de drie organisaties. Ik noem die websites even op. Kijk dus op revac.nl, madirodam.net en bouwbrug.nl. Dus revac.nl, madirodam.net en bouwbrug.nl. Voor het huttenbouwen in Velpreden en Dieren. Onderweg Kelvin Harris met Outside. En nu Gloria Estefan, Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you.
1: Studio Reden.
2: Hoi.

Night. En hiervoor nog uit die hele grote archievenkast die hier in de hoek staat van de studio. Plankje 80 lag dat. Gloria Uster van de Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you. Ja, die kast is erg populair, heb ik me laten vertellen. Hij staat er nog steeds hoor. Hij blijft er staan, jarenlang, bij Studio Reden. Jazeker. Eens even kijken. Dennis Edwards en Sita Garrett, die komen eraan. That Don't Look Any Further. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En nu, Last Ketchup. The Ketchup Song.

0: Reden. Roosendaal Centraal.
1: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Absolute Classics.
3: Absolute Classics.
2: En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

de lekkere muziek op deze zaterdagmiddag hier bij Studio Reden. Dennis Edwards en Cedar Garrett waren dat met Don't Look Any Further. En we hadden ook nog Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Dan voor wat betreft deze zaterdagmiddag heb ik nog een laatste bericht. In het Ananda Yoga Centrum in Ellecom staat morgen een bijzondere ochtend op het programma. Een yogadocent en spiritueel coach verzorgt daar een klankmeditatie en healing met Tibetaanse klankschalen, trommels en andere shamanische instrumenten. Ja, ook worden mantra's gezongen. Volgens de organisatie helpen de klanken en de trillingen om tot diepe ontspanning te komen en meer rust te ervaren. De bijeenkomst die duurt van 10 uur tot 11:45 in de ochtend. Meer informatie staat op de website van het centrum. En kijk hiervoor voor meer informatie op anandayogacentrum.nl. Dus anandayogacentrum.nl. Ik denk dat ik ook maar eens even ga kijken. Maar goed, eerst muziek, Shakira met Sue en nu Lionel Richie.

0: Ja, de dieren in de dierentuin zullen het ook wel warm en heet hebben, hè? Ja, besprenkelen met water, zou ik zeggen. Dat was Shakira met Sue. Nu, Rita Ora, Your Song.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het overwegend zonnig en opnieuw heet. De maxima bereiken 34 tot 38 graden. Vanmiddag blijft het droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond trekken enkele onweersbuien over de regio. Begin van de nacht is er ook nog kans op een onweersbui. Later wordt het droog. Het koelt af naar 20 graden. Zondag volgen tijdens de ochtend en begin van de middag meer buien. Mogelijk met onweer. Eerst kan het nog 30 graden worden. Na de buien is het een stuk aangenamer met een westenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV. Studio Rheden. Absolute Classics.
3: Absolute Classics.
2: En het beste van nu. Je hoort ze op Studio

0: eigenlijk haar song, maar het was getiteld Your Song. Rita Ora was dat op Studio Reden. Vrienden, Reden Roosendaal Centraal is er morgen weer 4-6. Luister ook dan weer met nog meer regio-informatie. Het borrelmoment even voor 5:30. En natuurlijk ook wat feiten uit de pophistorie. Dus kortom, we maken er een gezellige zondagmiddag van. Voor nu, zaterdag. Ik zou zeggen, doe rustig aan. Geniet van de zaterdagavond. Gaan wij eruit met Tears for Fears. Break it down again. Tot morgen. Dag.
1: Klaas Krom, The Netherlands.

0: Studio Reden.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Minute to morning.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zonnewolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Lidl Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.